had kunnen zijn. Ik werd een beul. Een zware helddood die ik kon zijn. Ik zag hem tot haat, ik zag mij tot.